Het was het noodlot, mensen. Hij was een goed mens. Rijk van geest en ruim van hart. Ik weet nog goed dat hij een paar jaar terug Pont Spijkerboor overvoer. En niet een kwartje, maar een hele

Ja, het was inderdaad niet zomaar iemand, nee, dat niet. Maar wel zo eentje die met haar rokken wist te ritselen. Nee, ik van mijn kant zou zo iemand in de nek van grijpen en het erf afsmijten. Maar goed, zij had hem dus het hoofd op hol gebracht. Het was allemaal koek en ei tussen die twee en zo verder. De hele nacht gingen ze in een bootje aan het roeien. En ze speelden samen op de piano.

0: Wacht, wacht mensen. Ik heb het in een paar woordjes uitgelegd. Dan is het verteld en klaar. Ik moet er wel een paar woordjes over zeggen, omdat ik zoveel streek ben geraakt. Ik ben er gewoon kapot van mensen. Maar goed, dan loop ik dan op een keer s'avonds door het park. Ik loop stilletjes wat te wandelen. Ik kijk op en ik zie ze met z'n tweeën op een bankje zitten.
1: Dat hoef je ze toch niet allemaal te vertellen? Dat doet toch pijn?
0: Kom op nou, ik vertel ze bijna niks. Ze vragen er toch om? Waarom zou ik er niet een paar woordjes over loslaten?
1: Dat doet toch pijn?
0: Nou goed jongen, ik zeg al niks meer. Als jij het niet kan hebben, geen woord meer. Loop maar naar de verdommenis.